twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds

0: RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: is you. Damn.
1: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Eemland 1. Non-stop.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. De Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot

0: 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

1, 2. 1, 2.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten.

0: IS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes. Geweldig dat je weer luistert naar De Verrekijker. Ja, hier zijn we weer. En deze week gaan we weer verder met de nieuwe serie De Gelijkenissen van Jezus. Weet je nog wel? Ik had verteld dat er een heleboel gelijkenissen in de Bijbel staan. Wel ongeveer 40 allemaal bij elkaar. En weet je nog wat een gelijkenis is? Het is een kort verhaal uit het alledaagse leven wat iedereen begrijpt of in ieder geval herkent, waarmee Jezus een diepere geestelijke waarheid wil uitleggen aan de mensen die er voor openstaan. Maar de mensen die kritiek hebben en hem stom vinden en niets van hem willen weten, die begrijpen het niet. En dat is precies waarom Jezus zulke verhalen vertelde. Want daardoor gingen mensen die wel geïnteresseerd waren, echt met heel hun hart zoeken en luisteren om te begrijpen wat Jezus nou precies wilde vertellen. En dat is wat God juist zo graag wil. Dat we hem niet oppervlakkig zoeken en denken, wow, interessant, leuk, maar nu ga ik dit doen of dat doen. Maar dat we met heel ons hart helemaal achter hem aangaan. Nou, vandaag gaan we het hebben, zo direct, na een paar liederen, over de gelijkenis van het mosterdzaad. Maar voor het zover is, eerst nog even mijn naam natuurlijk. Ik ben Yvonne Westheide. Ik doe vandaag de presentatie, maar ik doe ook de techniek. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. We gaan eerst luisteren naar twee leuke liederen die ik heb uitgezocht. Dus ik zou zeggen, tot zo!

het zaad dat je had verborgen in de zwarte grond en waaruit een grote boom ontstond. Wil je wel geloven, het begin is

Is het je opgevallen dat we nu al 2 gelijkenissen hebben verteld die Jezus had verteld aan zijn discipelen en alle toehoorders die allemaal gingen over zaad? De eerste ging over zaad wat op verschillende soorten grond viel. En het tweede ging over het zaad en over het onkruid. En nu gaat het, dit staat in onder andere in Matteüs hoofdstuk 13, gaat het over het mosterdzaadje. Matteüs hoofdstuk 13 vers 31. Het is maar een heel klein stukje, maar luister maar goed. Jezus vertelde ook deze gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel is net als een mosterdzaadje dat in de grond wordt gestopt. Het is een bijzonder klein zaadje, maar het wordt een hele grote struik, net als een boom. De vogels komen zelfs in zijn takken schuilen. In Lucas hoofdstuk 13 vertelt Jezus ook dit verhaal. En daar staat dat Jezus zei tegen de mensen: hoe kan ik jullie duidelijk maken wat het koninkrijk van God inhoudt? Ik zal het doen aan de hand van deze vergelijking, deze gelijkenis. Het koninkrijk van God is als een mosterdzaad dat door iemand in de tuin wordt gezaaid. Het begint te groeien en wordt tenslotte een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen, dus waarin vogels hun nesten kunnen bouwen. Zo'n korte vergelijking heeft Jezus verteld over het mosterdzaadje. Maar er zit een betekenis achter. En dat zal ik jullie zo vertellen na het volgende lied.

wil jullie verder uitleggen over het mosterdzaadje. Stel je eens voor een heel klein zaadje. Misschien heb je al wel eens een mosterdzaadje gezien. Het mosterdzaadje is zo klein dat het als een stipje is wat je met een pen op een papier zet. Zo klein. En als je het op je vinger zou leggen, blaas je het zo weg. Je kunt bijna niet voorstellen dat uit zo'n klein zaadje, een rond klein zaadje, zoiets groots kan voortkomen. Maar wat gebeurt er als je dit kleine zaadje in de grond stopt? Het begint te groeien en het stopt niet. Het wordt groter dan alle andere planten in de tuin. En uiteindelijk groeit het uit tot een enorme boom. Dat is wat Jezus vertelde en dat is ook zo. Die boom is zo groot en sterk dat er grote takken aankomen. En weet je wie er dan langskomen? De vogels. Ze vliegen naar de boom toe en bouwen er hun nestje in en vinden er een veilig en koel plekje, maar ook veilig tegen andere grotere vogels. En ze schuilen tegen de hete zon of regen. Dus het kleine stipje is veranderd van een heel klein balletje tot een grote veilige thuisbasis voor vogels, dus voor iedereen die er wil schuilen. Jezus vertelde een geheim. Gods kracht, de kracht van Jezus, is net als dat piepkleine stukje. Dat Hij van een piepklein stukje iets groots maakt. Dat is Gods kracht. Gods geheim. Dat met Gods kracht je van een piepklein iets groots maakt. Jezus had geen enorm leger nodig. Toen Hij op aarde wandelde, waren de Romeinen de baas. En de mensen dachten dat Jezus de koning zou worden. En dat Hij hun zou verlossen van de Romeinen. Maar Jezus had het over een ander koninkrijk. Hij plantte een klein zaadje. Een zaadje van waarheid en liefde. Want Hij is de waarheid en liefde. En ook vandaag de dag vinden nog miljoenen mensen over de hele wereld die veiligheid, die liefde, om bij Hem te komen. En dus nee, Gods koninkrijk begint niet met een luide knal of een groot leger, maar het begint als iets heel kleins, soms zelfs onzichtbaar of stil. Maar het valt niet te stoppen. Het groeit door en het groeit door, wat mensen ook proberen. Weet je, in sommige landen mag je niet geloven in God. Daar worden kerken verbrand en christenen worden doodgemaakt. Maar niets kan het koninkrijk van God stoppen. Het is als dit kleine zaadje, het mosterdzaadje. Een van de kleinste zaadjes die een boer ooit ging planten. En hier laat Jezus zien hoe belangrijk Gods koninkrijk is. En Jezus laat hier met dit verhaal ook zien dat God graag dingen gebruikt die voor de wereld volkomen onbelangrijk zijn. Maar de werkelijkheid is, Jezus begon met een kleine groep gewone vissers en mensen die belachelijk werden gemaakt. Die stelden helemaal niets voor. Maar weet je wat je hieruit kan leren? Allereerst, de eerste les. Beoordeel dingen niet op basis van hoe klein het eruit ziet, of hoe raar of hoe vreemd, maar kijk naar het eindresultaat. De tweede les is de boom. De ontzettend grote boom die eruit voortgekomen is. In werkelijkheid groeit een mosterdzaadje meestal uit tot een grote boomachtige struik. En Jezus noemde hier bewust een boom om zijn punt te maken. Hij verwijst naar de oudtestamentische profeten. In het Oude Testament van de Bijbel, in het boek Ezechiël en Daniël, stonden bomen voor machtige wereldrijken. En Jezus voorspelde de toekomst. In die zin, hij vertelde, want hij wist dat er een koninkrijk zou komen, die was er al met zijn komst, waar de liefde en de waarheid, waar geloof en genade
de bovenhand zou hebben. En dat is de kerk van de Heer Jezus Christus. Gods plannen kunnen we niet stoppen, zoals ik net al zei. Geen politiek, geen legers. Maar wat klein begint, zal groot groeien. En de vogels in de boom, dat is een thuis voor iedereen. De vogels, die vonden hun thuis, hun veiligheid in de boom. En dat is het mooiste en meeste, ja, hoe zal ik het zeggen? De symbool, wat symbool staat voor dit verhaal. De vogels mogen nestelen, mogen hun plekje maken in de boom. En dat zijn jij en ik en alle mensen uit alle volken over de wereld. Als ze Jezus leren kennen, mogen ze deel worden van zijn gezin. En mag je altijd bij hem schuilen, bij zijn koninkrijk. Het koninkrijk van God is een plek van totale veiligheid.

Jezus vertelde dit verhaal omdat zijn vrienden zich dus een beetje zorgen maakten en dachten, we zijn niet sterk genoeg voor het leger van de Romeinen in onze tijd. Maar Jezus zei, Gods superkracht is dat hij van iets kleins iets groots maakt. Jezus had geen groot leger nodig. Hij plantte gewoon een piepklein zaadje van liefde en waarheid. Want hij is waarheid en hij is liefde. En ook vandaag de dag, over de hele wereld, zijn er kerken, zijn er mensen die samenkomen om Jezus te eren, hem te aanbidden, voor hem te zingen, de Bijbel te lezen en God beter te leren kennen. En dat groeit alleen maar uit. Niets kan dat stoppen. Dus onthoud dat goed. Maar ook voor je eigen leven. Misschien denk je, wie ben ik nou? Wat kan ik nou in het leven? Maar als jij dingen samen met God gaat ondernemen, hem leert kennen en elke dag met hem gaat praten, dan zal hij jou helpen om waar jij bent ook Gods koninkrijk te mogen planten als het ware. Misschien klinkt het nog een beetje ingewikkeld, maar weet je, ik wil je adviseren. Praat met hem. Spreek elke dag met hem. Nee, we zien hem niet met onze ogen, onze natuurlijke ogen. Maar probeer maar te luisteren naar je hart. Als je vraagt, Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Mag ik u leren kennen? Wilt u openbaren aan mij? En wees dan stil en luister dan naar je hart. En ik weet zeker dat je dan zijn liefde mag ervaren. En hij wil altijd bij je zijn. Mooi toch? Niet vergeten, hè?

Nou, dit was het alweer voor vandaag. Wat gaat zo'n half uur toch snel voorbij. Als jij nu vragen hebt over dit programma, of vragen in het algemeen over het geloof, dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1, en dan is de 1 een cijfertje, en dan @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afsluiten, gaan we eerst nog luisteren naar wat mooie muziek. Maar we wensen je alvast wel een hele mooie verdere week toe. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doei!

Het thema is deze keer U bent onze kracht. Het volgende nummer is van Karin van Essen en het lied heet Geven en ontvangen. Er is zoveel nood dat ik alles wil geven. We mogen ontvangen om door te gaan, maar u geeft de grens aan.

Het volgende nummer is van de cd Life en Opwekking. Het mooie nummer is Surrender. Dit nummer gaat over overgaven aan God. We mogen ons overgeven.

Een psalm van David voor de koorleider. Heere, neem mijn woorden ter oren. Let op mijn zuchten. Sla acht op mijn stem als ik roep. Mijn koning en mijn God. Want tot u bid ik. 'S Morgens hoort u mijn stem, heren.

Maar laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig juichen, omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen, wie uw naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige Heere. U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.

Het volgende nummer is van de cd Come and Follow. Het nummer gaat erover: het is nu de tijd om te aanbidden. We mogen onszelf zijn bij u. We mogen ons helemaal geven. Laten we niets verborgen houden, maar alles aan hem geven. Hij is er voor ons. Come, now is the time to worship. Laten we hem worshipen.

Dan gaan we weer naar het laatste nummer. Angels' Words. Het zijn zulke oude woorden, maar ze blijven van kracht. Iedere dag steeds weer.

Dit was weer het programma Zingende Wijs. De techniek was in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Wij wensen u God zegen toe.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd en daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Ik ben de heer die jou eens schiep. Van Wereld van Verschil. Een EO-programma uit 1997. God of the Moon and Stars van This Is My Cry van Kees Kraaienoord, 2003. Mooi gedragen. Nummer God die de maan en de sterren heeft gemaakt. God van verleden en toekomst, ik kom tot u.

God of the Moon and Stars van Kees Kruijenoord. Een CD 2003. Kees Kruijenoord werd geboren in een christelijk gezin in Katwijk aan Zee. Aanvankelijk was hij actief als muzikaal leider van de aanbiddingsband in zijn kerk. Hij doorliep de HAVO van het Ichters College te Veenendaal. En via een cursus worship leading die hij volgde bij een opleidingscentrum van jeugd met een opdracht, kwam hij in contact met producenten van cd's met opwekkingsliederen. Nou, Kees werd betrokken als zanger en werkte vervolgens enkele jaren mee aan de jaarlijkse Pinksterconferentie van Stichting Opwekking en aan verschillende cd's die de stichting uitgaf. Met zijn vrouw Nicole besloot Kruijenoord niet lang daarna om theologie te gaan studeren aan de Azusa Theologische Hogeschool. Na zijn afstuderen kwam hij achter de volst terecht in de praiseband van Ronduit, ook heel bekend de jongerenclub van de Evangelische Omroep, en in de band van christelijk zanger en componist Ralph Vermaan. Hij heeft op verschillende cd's geprobeerd om een brug te slaan tussen de traditionele gezangen en de moderne muziek. Kees Kruijenoord. A Door van Sheila Walsh. Een heel andere muziek. Sheila Walsh. All That Really Matters. Worship. CD 2003. Aanbidding. Van het moment dat u mijn ogen openen, kijk ik heel anders naar de wereld.

Adore van Sheila Walsh. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. I Could Sing of Your Love Forever, ook van Sheila Walsh, zelfde cd. Ik zou altijd van uw liefde kunnen zingen.

Sheila Walsh, heel bekend, geboren 5 juli 56, Glasgow, Schotland, is een populaire Schotse zangeres, songwriter, schrijver en praatshowhost. Ze begon haar carrière als een hedendaagse christelijke zangeres na haar studie theologie aan de London School of Theology. En ze werkte als een evangelist bij de Britse afdeling van Youth for Christ en zong met een groep bekend als The Oasis, totdat ze in 81 solo is gegaan. In 92 heeft ze een diepe depressie doorgemaakt in haar leven. En daarna is haar relatie met God vernieuwd. Sheila Walsh schrijft ook kinderboeken. Heel veelzijdig. Give Thanks van Expressions of Worship. Een verzamel-cd. Artiest helaas niet bekend. God is Good. Een album uit 1998. Zeg dank tot de Heer voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan.

God is good. Volgende is weer van een verzamel-cd. Classic songs. Seek ye first. Zoek eerst Gods koninkrijk en al het overige zal u geschonken worden. Halleluja. Heel bekend opwekkingslied. Ook geen uitvoerende artiest van bekend. Maar ja, het gaat om de muziek en niet om de artiest. Seek ye first.

0: 105.9 in de ether en 102.4 op de kabel. Muziek en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is
1: Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige en bovenal gevarieerde gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Praise the name of Jesus. Ook van een verzamelcd. We zitten vanmorgen een beetje in de verzamelcd's. Van Double Praise Maranatha Songs. Geprezen zij de naam van Jezus.

Rebecca St. James, weer een heel andere artiest en bekend. Rebecca St. James, Psalm 139, een psalm van David. U kent mij zitten en mijn staan, u kent al mijn gedachten. Maar zelfs weet God alles van mij. U zult altijd van me houden en ik zal altijd uw kind zijn.

Rebecca St. James. We hebben het al eerder gezegd. Haar echte naam is Rebecca Jean Smallbone. Komt uit Sydney, Australië. Wel een bekende Amerikaanse gospelzangeres. Ook schrijfster en actrice. En ze wordt vooral gewaardeerd om de duidelijke christelijke boodschap. Kees Kruijenoord, een Nederlands artiest, maar toch Engelstalig. Living Sacrifices van This Is My Cry. Een CD 2003. U gaf mij uw leven, terwijl u had kunnen leven. Hier zijn we hier als levende offers. Wij aanbidden u en knielen voor het kruis.

Living Sacrifices. Engelstalig weer. Sheila Walsh. We hebben al eerder van haar gedraaid vandaag. Jesus, All for Jesus. Sheila Walsh. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op Zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft, tot de volgende week. We gaan eruit met Jesus, All for Jesus. Jezus, alles wat ik ben en heb en hoop te zijn. Alles voor Jezus.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorrelse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
2: Hi there, good to meet you again. Vandaag is geen apart thema. Vandaag laten we behalve regular country songs, country gospel songs horen uit de southern gospel scene. Kenmerkend is dat die southern gospel muzikaal wat rijker is aan muziekarrangementen, meer harmonische zanggroepen hebben en misschien wat gedegener informatie bieden over het gospel, het goede nieuws. Maar we beginnen met een regular country love song. Somebody Like You. De ik-persoon heeft kennelijk een periode achter zich waarin die emotioneel wat vastzat of teleurgesteld was. Maar door een nieuwe liefde veranderde dat allemaal. Het is een nummer over die ene persoon die je opnieuw laat geloven dat liefde ook gewoon goed kan zijn. Iemand zoals jij. Somebody Like You. Keith Urban.

De eerste Southern Gospel song is Roses Will Bloom Again van Jeff en Sherry Easter. De song gaat eerst over een rozenstruik die in de winter verdort. Alles lijkt dood, maar de rozen zullen opnieuw bloeien. En daarna wordt dat beeld veel persoonlijker. Een man verliest na 40 jaar huwelijk zijn vrouw, Rose. En hij moet verder met zijn verdriet. Maar houdt vast aan de hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. En hij baseert die hoop op het feit dat Yeshua, dat is Jezus, op Golgotha stierf, maar uit de dood opstond. Wat definitief verloren leek, blijkt toch niet definitief verloren. Roses will bloom again.

De volgende regular country song heet Heads Carolina and Tails California. Wij zouden zeggen kop of munt. Het gaat over spontaan samen alles achterlaten en gewoon weggaan en ergens opnieuw beginnen. Min of meer op de gok. Laten we gewoon gaan en we zien wel wat ervan komt. Jody Messina, Heads Carolina, Tails California.

We krijgen nu een song van de Gator Vogel Band. Een Southern Gospel groep onder leiding van de fameuze songwriter en componist Bill Gator, die zelf ook meezingt. De song is Sometimes It Takes a Mountain. Ofwel, er is soms een probleem zo groot als een berg nodig om ons zover te krijgen dat we eindelijk een verstandige keus maken. Dat we eindelijk ons heil bij God zoeken. Want op de een of andere manier blijven we daar toch vaak moeite mee hebben. En modderen we liever zelf eerst een tijdje door. Sometimes it takes a mountain to get a hold on me.

Chattahoochee van Alan Jackson gaat op het eerste gehoor vooral over zwemmen, autorijden, barbecue, over jong zijn, plezier maken en volwassen worden aan de oevers van de Chattahoochee River in Georgia, maar ook over ongemerkt ouder worden. En dat is dan even slikken. Het is een echte country classicer, Chattahoochee.

Feeling Fine is een uitgesproken en tamelijk oude Southern Gospel song about geloofszekerheid, vreugde en het vooruitzicht op de hemel. Het nummer is geschreven door Mosey Lister. Het is een live opname van een optreden door een grote groep professionele Southern Gospel zangers tijdens een van de bekende Homecoming Gospel bijeenkomsten die Bill Gaither en zijn vrouw Gloria al zo'n 30 jaar organiseren. Het zijn eigenlijk grote familiereunies van Amerikaanse gospelzangers en groepen. Bill Gaither brengt oude en jonge gospelartiesten bij elkaar die niet alleen voor elkaar, maar ook vooral met elkaar zingen. Solisten nemen elkaar wisselend over en het hele gezelschap valt dan spontaan in en daardoor lijkt het soms meer op een gezellige gospelvrienden zangavond dan op een gewoon concert. Deze relatief oude song kenmerkt zich door de afwisselende call-and-response-stijl. In het oude Southern Gospel was dat hele gebruikelijke stijl. Let ook op de geweldige piano-solo van de inmiddels overleden pianist Anthony Berger. I'm feeling fine.

Ja, they're feeling mighty fine. De volgende song is een humoristische Southern Gospel song. Over de genezingswonderen die Yeshua deed. De song vertelt over een verlamde die rent. Over een doofstomme die het verhaal vertelt. En als je dat nou allemaal niet gelooft, dan moet je dat maar aan de blinde vragen. Want hij heeft het allemaal zelf gezien. He saw it all by the Bruce Brothers.

En dan gaan we nu luisteren naar een onvervalste honky tonk klassieker van Brooks & Dunn. Over hard werken, overdag en 's avonds de cowboylaarzen aantrekken om de dansvloer op te gaan. Boots couldn't boogie.

De volgende Southern Gospel song zegt eigenlijk: als alles goed gaat, als je op de top van de berg staat, dan is het makkelijk om vrome praat te geven van dat je gelooft en zo. Maar als je in een dal zit, dan wordt je geloof pas echt op de proef gesteld. Maar weet je, hij die God is als je bovenop die berg staat, is nog steeds dezelfde God als je in de put zit. Hou je daar nou maar aan vast. God on the Mountain van Linda Randall.

Ja, als we dan toch met Linda Randall op de berg zitten, laten we dan ook maar naar bergmuziek gaan luisteren. In Mountain Music van de Southern Gospel Group Alabama. Een echte Alabama klassieker, vol nostalgie naar het zuiden, naar bergen, buitenleven, jeugdherinneringen en natuurlijk die ouderwetse Mountain Music.

De volgende Southern Gospel song is I Love to Tell the Story. Het is een oude gospel hymn, gezongen door Alan Jackson, over de vreugde om steeds opnieuw het verhaal van Yeshua en zijn verlossing door te vertellen. Om zo mensen erop te wijzen dat het leven vanuit zijn koninkrijk, dat hier weer is, ook hier en nu al zoveel mooier kan zijn dan wat ze hebben. En in feite is dat de echte gospel, want zoals je weet betekent gospel goed nieuws. I love to tell the story.

We gaan nu luisteren naar een typische humoristische jaren 90 country nummer van Joe Diffie. Over een man die al zijn hele leven gek is op pick-up trucks. En die ontdekt dat zo'n truck ook bij de dames niet bepaald tegen hem werkt. Pick-up man, Joe Diffie.

De Church Sisters, ja, hoe kom je op de naam? Zingen een hele oude hymn over een land waar we nooit oud zullen worden. Het is een traditionele gospelsong over het eeuwige leven bij God. Het lied kijkt uit naar een plaats waar ouderdom, verdriet, aftakeling en dood niet meer bestaan. Let op de mooie harmonie en de aparte stijl. Where we'll never grow old.

We sluiten af met een met hoop. Een klassieke Southern gospel boodschap in een kenmerkende kleine groepstijl. Over een onrustige wereld, maar vooral over hoop. Wat er ook gebeurt, gelovigen zien uit naar de wederkomst van Yeshua, want dat is beloofd. Jesus is coming soon. Ik hoop dat je genoten hebt en dat je de volgende keer weer muzikaal langskomt. Be good. See you all. Jesus is coming soon.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen? Dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: paneleden zijn dit keer. In de studio zitten Lina Hederik, Malte Westheide en mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek is in handen van Yvonne Westheide. Vandaag gaan we lezen weer in het Oude Testament. En dat mooie boek Daniël, vorige keer ook ingelezen, toen zijn we gestopt bij Daniël 3. We gaan beginnen bij Daniël 3, vers 1 tot 13. Wil jij dat lezen, Malte?
1: Jazeker. Nou, daar gaat hij. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte van Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de stadsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindsvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadshouders, de oversten, de landvoogden, de stadsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindsvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En ze stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met luide stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, naties en talen. Zodra gij hoort het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. Derhalve werpen alle volken, natie en tongen zich ter aarde, zodra ze het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Terzelfde tijd traden Chaldeeuwse mannen met een beschuldigen diengaan en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Terzelfde tijd traden Chaldeeuwse mannen met een beschuldigen diengaande tegen de Judeërs naar voren. Zij namen het

0: gouden beeld aanbidden. En dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen. Sadrak, Mesach en Abednego, deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden ze niet.
1: Ja, dat is wat, hè?
0: Nou.
1: Dat is echt... Ja. En daar zat ik ook aan te denken, die neem ik het nee zeg. Je had God al aangenomen eigenlijk, hè? Vanwege dat van Daniel, die dromen uitleg. Die zei van, hè, God is mijn God, allerhoogste. En toch laat hij een beeld maken. Dat is onwetendheid, hè?
0: Ja, ja, raar, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, heel vreemd.
2: Hij had er geen openbaring over.
1: Nee.
2: Hij had er gewoon geen openbaring over. Met zijn verstand zag hij die wonder. Maar hij had er geen openbaring in zijn hart over.
0: Nee.
1: Moet in je hart komen, hè?
2: Daniel, als je dat leest.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hij aanbad Daniel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dus hij had gewoon geen open... Maar wij moeten het hart moet het verstaan.
1: Precies.
2: En niet je verstand. Je hart moet het... Je hart heeft ook oren.
1: Ja.
0: Ja.
2: En een mond.
1: Ja.
0: Apart is dat, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat dan, hij heeft het wonder meegemaakt.
1: Ja.
0: En toch heeft het hart niet veranderd.
1: Het kan dus gebeuren, hè?
0: Ja.
1: Op die manier.
0: Ja.
1: Het is toch een... je moet je er toch voor openstellen, hè? Dat, ja, dat God... dat hij zo werkt door zijn Heilige Geest, hè?
0: Ja.
1: Dat het binnenkomt en dat het niet zomaar woorden zijn... maar dat die woorden geven kracht.
0: Ja.
1: Die geven kracht.
2: Ja. Ja. Door wonder alleen wordt ons hart niet veranderd.
1: Nee.
2: En dan kwamen we bij Matthäus 7. Hè? Zal ik het even lezen?
1: Ja.
2: Dan zegt Jezus ook, als ze bij de hemelpoort komen... van ik ken jullie niet.
1: Matthäus 7, vers 21 bedoel jij?
2: Ja. Nee. Niet in ieder die tot mij zegt... Heere, Heere, zal het koninkrijk de hemel binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vaders die in de hemelen is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen... Heere... Heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten en wonderen gedaan? En dat zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Vond ik zo'n hard woord, maar ik snap het als God het hart bedoelt.
1: Ja,
2: hun hart is niet veranderd.
1: Nee.
2: Ze zijn met de eigen eer gaan strijken, ze hebben waarschijnlijk wonderen gedaan.
1: Ja.
2: Ze voelden zichzelf...
0: Heel wat.
2: Maar hun hart is niet veranderd. En Jezus zegt van zichzelf... Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het
1: Amen.
2: Gaat om het hart.
1: Ja.
2: En dan snap ik ook dat die koning Nebukadnezar... had er geen openbaring van God over.
1: Nee.
2: Dus hij, met zijn verstand zag hij dat grote wonder. Hij vond het prachtig.
0: Hmm.
2: Want anders hadden die andere mannen immers allemaal hun kop verloren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ze moesten allemaal gedood worden.
1: Ja.
2: En Daniel redt hun... En hij vond het geweldig en toch is zijn hart niet veranderd. En dat is voor ons dus een hele...
1: Ja.
2: Je moet de dingen opschrijven. Ja. Vergeet de dingen niet.
1: Nee, precies. Nee? Precies.
2: Ja. Jacob richt de stenen op. Abraham, Isaac en Jacob, die oude voorvader. Hij richt de stenen op en wil niet vergeten.
1: Nee.
2: En ik denk, dat moeten wij ook doen.
1: Maar er komt ook zoveel op ons af in deze wereld. Ja. Hè? Ja. Dat er gewoon overstemd wordt als het ware.
2: Ja.
1: Dus je moet eigenlijk besluit elke dag nemen... om Gods woord tot je te nemen als het ware. Net als het eten, hè? Het brood.
0: Ja.
1: En dat is heel belangrijk. Ja. En volgens mij heb jij ook nog iets over het eten. Hè? Je had het over... vasten?
0: Ja, we hebben eigenlijk vorige week hebben we 10 dagen bidden en vasten gehad bij Hem en Boon. En daar geweldige wonderen gezien. En we zullen ook straks, als we dat lezen, zullen we zien dat God een heel geweldig wonder gedaan heeft voor de vrienden van Daniel. Maar heden ten dagen doet God nog wonderen.
1: Hm.
0: En dat hebben we gezien bij bidden en vasten.
1: Yes.
0: Bij Hem en Boon zijn we geweest. En daar wil ik toch eventjes van getuigen. Een vrouw die was 12 jaar, was ze blind aan één oog. En ze werd daar zomaar genezen.
1: Wauw.
0: En 2 mensen die hadden tinnitus, dus oorzuizen. Waar, dat is ook heel vervelend.
1: Ja, helemaal knettergek

0: van.
1: Ook helemaal genezen?
0: Ja.
1: Oh, in één dienst. Er waren wel zelfs wel iets van 65 wonderen gebeurd in die dienst. Op een donderdagavond was dat. Dat was vorige week.
0: Ja.
1: En
0: je zit er nog helemaal vol van.
1: Ik zit er nog helemaal vol van. Zeker de tijd van aanbidding. De tijd van wonderen die we gezien hebben. Mensen werden bevrijd. Mensen werden genezen. Mensen kregen een heel ander uiterlijk. Mensen die depressief binnenkwamen. Die, die werden weer opgericht door de Heer.
0: En er zijn zoveel depressieve mensen. Hè? Erg, hè?
1: Ja.
0: Dus je hebt een besluit genomen. We gaan vasten. En dan heb je tijd voor God. Hè? Dan denk je niet aan eten of wat ook maar.
1: Nee.
0: Dan, dat is de Heilige Geest die in je werkt. Hè? Die kan volledig in je werken. Omdat je helemaal gericht bent op God.
1: Ja, zo is dat. En je hoeft geen eten klaar te maken.
0: Nee.
1: Je hebt geen tijd nodig om te gaan eten. Nee. Dan was er gewoon tijd voor aanbidding. En tijd van gebed. Ja. En dat bouwt je geest op.
0: Ja.
1: Je hebt geestelijk voedsel en je lichaam ook
0: absoluut,
1: voedsel.
0: Ja, absoluut.
1: En allebei zijn noodzakelijk. Maar waar we het meeste naar hongeren. Ik wil zeggen, waar we het meeste, wat we het meeste eten, daar krijgen we honger naar. Laat ik het zo zeggen. Dus als we bezig zijn met de geestelijke dingen, dan krijgen we honger naar het geestelijke. Als we, als we zeg maar het natuurlijke gaan eten, krijgen we daarna weer gauw honger. En zo werkt het met de dingen voor Gods Koninkrijk ook.
0: Ja. Het brood
1: dus
0: des levens.
1: Dagelijks.
0: Zijn woord eten.
1: Zijn woord eten. Als we dagelijks de Bijbel lezen, dan krijgen we honger naar het geestelijke. Want Gods woord is geest en leven.
0: Amen.
1: Staat er in Johannes 6. Dus zo is het, zegt Jezus.
0: Ja.
1: Zegt.
0: Hij deed het ook voor, hè, Jezus. Hè? Die vasten ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Echt,
1: En het vasten, dat brengt je gewoon dichter bij God.
2: Ja. Het hoeft niet om genezen te worden.
1: Nee hoor.
0: Nee,
1: zeker niet.
2: Het gaat erom dat, want God wil genezen.
0: Ja.
2: Maar je eigen hart verandert.
0: Daar gaat het om.
1: Ja, precies.
2: Die wordt zacht.
0: Ja. Ja.
2: Die
0: wordt
2: afgestemd op God. Hè?
0: Ik vind vasten vind ik heel moeilijk hoor. Ik ben daar nog steeds mee bezig met God eigenlijk. Van hoe kan ik dat invullen en hoe moet ik dat doen.
1: Ja.
0: Maar het is wel een besluit wat je neemt. Hè? Het is een besluit dat je zegt van nu laat ik dat staan.
2: Ja, dat kan ook verschillende manieren. Je hoeft niet totaal.
1: Nee.
2: Hanna uit de Bijbel, Hanna en Simeon, zij vasten dag en nacht. Nou, ze is blijven leven, dus ze heeft wel gegeten.
0: Ja.
2: Dus ik denk, zij moet dat in balans hebben gehad.
1: Ja.
2: En zij was ook een kwieke vrouw van in de 80.
1: Ja.
2: En mocht Jezus terugzien. Ik vind haar een schitterend voorbeeld.
1: Ja.
2: Zij moet vasten in balans hebben gehad. Gebed en vasten in balans.
1: Blijkbaar had zij een levensstijl van vasten.
2: Zij dus had een levensstijl.
1: Ja. Juist.
0: Ja.
1: Dus
2: dat is goed.
1: In haar leven had vasten een plek.
2: Yes.
1: En ik geloof als christenen kunnen we dat ook zo meenemen.
0: Ja.
1: Zo ga eens een week geen televisie kijken. Of,
0: zo kan je ook vasten. Hè?
1: Zo kan je ook vasten.
0: Ja.
1: Of
0: met
1: Daniel vasten dat je bepaalde dingen niet eet. Nou, of je kan een keer totaal vasten. Dat je zegt van nou, ik neem gewoon geen vast voedsel tot me.
0: Ja.
1: En ik ga me richten op de dingen van Gods Koninkrijk. Nu is het zo, bij 10 dagen bidden en vasten bij mijn boon, is het ook iets makkelijker, want je bent bij elkaar. De diensten zijn van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dus je bent gewoon niet met andere dingen bezig.
0: Nee.
1: Dus dat maakt het makkelijker om te vasten. Als je thuis alleen vast, is het wat dat betreft veel lastiger.
0: Ja.
1: Want
0: de
1: afleiding is.
0: Zou eigenlijk
1: is
0: samen moeten doen, hè?
1: En als je het samen doet,
2: samen
1: dan
2: is sterk. Ja, vind ik
0: Samen is sterk.
1: En ook samen God aanbidden. En daarom is het ook zo belangrijk om naar een kerk te gaan, om naar samenkomsten te gaan, om naar conferenties te gaan, om elkaar op te bouwen in dat soort dingen.
0: Ja.
2: Je geest wordt sterker.
0: Ja.
2: Je geest wordt sterker.
1: Ja.
2: En je lijf wordt ook schoon.
1: Ja,
2: je geest wordt
1: het
2: ook schoon. Kijk eens in de spiegel. Als je gevast hebt, heb je hele mooie frisse ogen.
0: Hmm.
2: Ja,
0: en wie wil dat niet, hè? Lekkere frisse ogen. We hebben heel veel gesproken nu. U kunt even laten zakken allemaal. We gaan naar een heel mooi lied. Ik bid tot de Vader dat de Heilige Geest in je mag werken. Christ's Love for Us is van Annelien Doornbos.

0: Ja, luisteraars, we zitten te lezen in Daniël 3. En ik heb hier uit het boek van kaft tot kaft een beetje een samenvatting. Bij deze gebeurtenis zijn drie soorten mensen betrokken, die alle drie in onze wereld nog steeds bestaan. De inschikkelijken. Het was Nebukadnezar niet genoeg om het gouden hoofd te zijn. Hij wenste te worden voorgesteld door een geheel beeld van goud. De mensen schikten zich maar al te graag naar zijn wensen, zolang hij hun leven spaarde en hun gaf wat ze nodig hadden. Dan hebben de verklikkers. Heel erg. Dit waren enkele van de Galdeën van wie Daniël en zijn vrienden het leven hadden gered. Ja, hoe is mogelijk, hè?
1: Nou.
0: Dat waren ze alweer vergeten. Ongelovigen beseffen niet altijd wat gelovigen voor hen doen. Deze mannen was het er alleen om te doen in de gunst bij de koning en de hoge functies te krijgen die hij aan drie Joden had gegeven. Ja, dat is wel duidelijk eigenlijk. Hè? Dat, de verklikkers zijn eigenlijk de mensen die toen gered zijn. Hè? Met die dromen uitleg toen. Hè?
1: Ja.
0: Waar we de vorige keer over hadden.
1: Ja.
0: Maar die hebben het niet begrepen.
1: Nee, nee.
0: Die hebben gewoon die koning op een voetstuk gezet.
1: Ja.
0: En misschien Daniël ook wel. En misschien kwam er wel jaloezie.
1: Ja, ja.
0: Jaloezie om de hoek kijken van die Daniël met zijn vrienden. Ja. Van, nou, en nu hebben jullie te pakken. Want dat en dat gebeurt er nu en nu kunnen we jullie pakken.
1: Ja.
0: Ja, erg eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt.
2: Ja, terwijl hun hoofd eraf zou gaan.
0: Ja.
2: Ze hadden eigenlijk dankbaar moeten zijn.
0: Ja.
2: Ja. Ik, nou, daar,
0: ja. Daar maar jij had het over het hart, dat moet in het hart binnenkomen.
2: Ja.
0: En als dat gesloten blijft, dan zit je eigen ik eigenlijk aan een rol te trouwen.
2: Dan ben je vervuld van jezelf.
0: Ja.
2: Ik ben echt vervuld van jezelf.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, je kunt met twee vervuld zijn. Van jezelf of vervuld van de geest
0: ja,
2: van God.
0: Precies. Ja. Ja, precies. Ja, ja.
2: Wil je verder lezen?
0: Ja, want wilden we daar nog iets over zeggen? Het is wel mooi om verder te lezen, hè?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Vers 13 tot 23. Wil jij dat lezen, Lina?
2: Ja. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen de mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zei tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en dat gouden beeld dat ik heb gemaakt niet wil aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid hoort, geluid van hoorden, fluit, zither, luid en harp en doedelzak en allerlei soort van muziek instrumenten hoort, ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien niet, maar indien gij niet aanbidt, dan zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordden Sadrach, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar: wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende ovenen uit de macht van u, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet aanbidden en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterksten uit zijn leger gaf hij bevel Sadrach, Mesach en Abednego te binden en in de brandende vuur over te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overgeklederen aan en in de brandende vuur overgeworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmate was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven gebracht hadden. En de drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gebonden in de brandende oven.
0: Ja. Is wat, hè? Dus de mannen die naar boven gingen, die verloren hun leven al.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Is wat, hè?
2: Zo heet. 7 maal heter werd hij nog opgestookt.
0: Ja,
2: zeg.
0: Ja, ja.
2: Zo kwaad was die koning.
0: Ja.
2: Nou. Dat stond dus op zijn gezicht te lezen.
0: Ja, dat kan je ook niet voorstellen, hè? Stel dat er hier zo'n beeld staat, hè? En iedereen die buigt, hè?
1: Nou, ja. Vreselijk.
0: En jij blijft staan.
1: Ja.
0: Als we God volgen, dan blijven we staan. Als we hem willen alleen maar hem willen aanbidden, blijven we staan. Dat zal in zijn kracht zijn door de Heilige Geest. Dat kunnen we niet uit onszelf.
2: Nee.
0: Maar deze mannen vertrouwden op God. En ze spraken het ook uit, hè? Ze vertrouwden op God dat hij hun zou bevrijden als dat de bedoeling was. Ze wisten helemaal niet wat de bedoeling was.
1: Nee.
0: Ze vertrouwden God gewoon.
1: Ja, precies. Ja. En ze wilden niet iets doen waar God gewoon een afkeer van heeft.
0: Ja, ja, ja.
1: Want hij had een afkeer tegen afgoden.
0: Ja.
1: En wat een afgod was dat beeld. Dat beeld was wel, ik heb het even nagezocht, 27 meter hoog.
0: Ja.
2: Oh ja.
1: En 3,7 meter breed. Zo, zo groot was dat beeld. Dat was gewoon...
2: Gigantisch.
1: Gigantisch.
2: Dus dat
1: beeld
2: dat dwong je aandacht gewoon.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja, en daar moesten ze voor neer... Nou, niet alleen maar neerbuigen. Nee, daar moesten ze voor neervallen.
0: Ja. Ja.
1: En daar moesten ze aanbidden. Wat vreselijk is dat om het beeld te gaan aanbidden. Een dode afgod.
2: Die niet eens antwoordt. Hij antwoordt niet eens. Mensen hebben hem gemaakt. Een God die mensen hebben gemaakt.
1: Nou. Nee. En ik vind het zo bijzonder dat die vrienden van Daniël, die Judese mannen, zo krachtig in hun geloof stonden dat ze nee konden zeggen.
0: Ja.
1: En inderdaad konden blijven staan.
0: Ja. Ja.
1: Ze werkten zich wel in de moeilijkheden daardoor. Ze werden wel in de vurige oven geworpen.
0: Ja.
1: Maar ze vertrouwden op God.
0: Amen.
1: En we gaan zien wat voor uitwerking dat heeft.
0: Ja. Maar goed, wij als mensen in deze wereld staan ook vaak wel in het vuur.
1: Ja.
0: Dan niet in zo'n brandende oven, maar toch ook wel...
2: tegengas krijgt.
0: Je hebt momenten dat je denkt van... Oh, en dan,
2: dat je alleen staat soms.
0: Ja, ja, en dat is zo belangrijk om te zeggen... Heer, hier ben ik. U weet het veel beter.
1: Ja.
0: U vergist zich nooit. U vergist dan wij wel. Maar u vergist zich nooit.
1: Ja.
0: En ik vertrouw me aan u toe. Ik geef mijn leven in uw handen. Ja, luisteraars, ik hoop dat u ook lekker meegelezen hebt het stuk. Ja, Daniël, dat is een heel boeiend bijbelstuk. Een bijbelboek. En er staat ook heel duidelijk in het boek van kaft tot kaft. De drie mannen wisten niet zeker of God hen zou bevrijden. Maar zelfs als hij dat niet deed... wilden ze toch de Heer gehoorzamen.
2: Ja.
0: Gehoorzaam zijn en niet de koning en zijn God aanbidden. Ze vertrouwden. In Jesaja staat het ook, vers 41, vers 10 en 43, vers 2. Dat kunt u misschien een keertje nalezen. De vuur overbracht hun twee schitterende dingen. De Heer kwam en wandelde met hen in het vuur en ze raakten hun banden kwijt. Midden in het vuur kun je dikwijls gemeenschap en vrijheid beleven als je toevertrouwt aan de Heer. En dat geldt voor een ieder en niet alleen voor ons, maar ook voor u die luistert. En daar heb ik een heel mooi lied op. Dat is het geheim. Alles is een wonder en dat is Gods geheim. Geloven zonder twijfel. Geloven als een kind van Lucas Kramer.

0: Ja, luisteraars, we gaan nog even verder met Daniel. En dan vanaf 24 tot het einde, want er komt een heel mooi stuk, hè?
1: Nou.
0: Zal ik even lezen? Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning: zeker, o koning. Hij zeide: zie, ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur. En ze hebben geen letsel. En het uiterlijk van de 4e gelijkt op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuur over toe. Hij nam het woord en zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en komt hier. Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des koning kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen. Dat hun hoofdhaar niet was geschroeid. Dat hun mantels ongeschonden gebleven waren. Ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Bijzonder, hè? Nebukadnezar hief aan en zeide: geloof zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die ze op hem hebben verlaten. Het bevel des koning hebben overtreden en hun lichaam prijsgegeven, omdat ze geen enkele God willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrak, Mesak en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel.
1: Wauw.
0: Wat een mooi stuk, hè?
1: Nou.
0: Yeah. Oh, schitterend, hè? Zo mooi.
2: Hier zie je direct, hè, dat hij niet aan zijn eigen hart geopenbaard is. Geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Geloof zij de God van niet mijn God.
0: Nee, nee.
2: Hij heeft zijn hart nog niet gegeven.
0: Nee.
2: Ja. Hoe kan Jacob denken? Want Jacob zei in het begin ook altijd: ik dank de God van mijn vader. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zegt hij: mijn God.
0: Ja.
2: Dan is God zijn eigen woord, God. Dat is heel anders. Ja, dat is heel anders. Ja. Als je de God van je vader gelooft, dat is op een afstand.
0: Dat klopt.
2: Maar als het mijn God is...
0: Wat een woord al niet kan doen, hè?
2: Ja, en hij zegt het. Dus het is ook zo, dat merk je straks, dat je het helemaal niet... Dat hij het niet gesnapt heeft.
0: Mm-hmm.
2: Dan maakt hij weer hele lelijke dingen mee.
0: Ja.
2: Dan gaat hij hoogmoedig worden.
0: Ja. Dat is ook een les voor ons, hè, als we het zo bekijken.
2: Ja, niet de God van je voorganger, het is jouw God. Het is echt zo, het is jouw God.
1: Ja,
2: je bent uit hem geboren. Ja, je komt uit zijn woord, zijn zaad voort. Zijn woord is zijn zaad. Dat is gewoon zo.
0: Amen.
2: Zo word je tot wedergeboorte gekomen.
1: En hij wil een heel persoonlijke relatie
2: dan heb je
1: met jou.
2: Heb je wel eens een vader zien verliefd kijken naar zijn kind?
0: Ja.
2: Dat heb ik 1 keer gezien.
0: Ja.
2: Nou, die vrat er bijna op. En ik dacht, zo moet God het hebben.
0: Kijkt God naar ons.
2: Ja, zo kijkt God naar ons, hoor.
0: En hij zou ook verdriet over ons hebben. Dat we steeds weer verkeerde keuzes maken.
1: Oh, dat.
2: Nou ja, dan denkt hij aan Jezus en dan denkt hij, oh gelukkig.
0: Ja.
2: Mijn zoon heeft het dragen.
0: Ja. Maar ja, je moet wel een stap zetten om het brood des levens te pakken. Je moet die Bijbel pakken.
1: Ja.
0: Je moet lezen.
1: Ja.
0: En dat is zo mooi als je zo'n programma mag maken met elkaar. Dan ga je al voorbereiden.
1: Ja.
0: Dan ga je dat lezen en denk je, die stukjes heb ik wel gehoord. Mm. Maar niet het hele stuk.
1: Nee.
0: En dan word je gewoon nieuwsgierig van hoe gaat dit verder, hoe gaat dit verder.
1: Ja, en de vrienden van Daniel die wisten dat ze voor het beeld niet mochten vallen en aanbidden.
0: Ja.
1: Want ze wisten dat in de wet, dat zat in Deuteronomium.
2: Ja, ja. Ah ja, natuurlijk.
1: Deuteronomium 5 staat er van dat ze geen gesneden beeld mochten maken. Nog boven in de hemel of onder op de aarde.
0: Ja.
1: Maar dat ze die ook niet zich voor mochten buigen. Nog hun dienen. Want ik ben de Heer uw God. En ben een ijverige God. Die de ongerechtigheid van de vader bezoekt aan de kinderen van het derde en vierde geslacht. Dat kennen we allemaal. Maar zij wisten dat.
0: Ja.
2: Zij luisterden naar.
1: Ja. Juist.
2: Luisterden. Vroeger moesten ze... Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En daarom gingen ze dat beeld niet aanbidden. En ze dachten van, kost het ons leven, dan kost het ons leven.
0: Ja. Ja.
1: Maar wij dienen onze God. En, wat bijzonder, dat in die oven veel theologen zeggen van, Jezus verscheen in de oven.
2: Oké. Okay.
1: Heeft de vrienden van Daniel gered.
0: Ja.
1: Uit die brandende oven.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Door dat ontzettend hete vuur waar die soldaten ook door verteerd werden. Zij hebben nog ineens een brandlucht aan overgehouden. Wat een wonder.
0: Wonderen. Ja. En die bestaan nog steeds, hè, die wonderen.
1: Zo is het.
0: Ik moest ook zo denken aan eens van de Olympische Spelen. Weet je, dat beeld daar. Dat lieten ze steeds weer zien. Dat beeld boven die stad, dat Jezusbeeld.
1: Ja.
0: Dus met zijn armen wijdste. Elke keer deed het mij wat. Toen dacht ik, ja Heer, het is een beeld. Maar ik doe dan mijn ogen dicht, u staat daar gewoon. U regeert over de hele wereld. Want u kan alles overzien wat wij niet kunnen overzien. Het raakte mij steeds weer als ik dat beeld zag. Ik heb er niet veel van gezien van die spelen. Maar ze lieten wel steeds dat beeld zien. En daar hebben heel veel mensen over gesproken.
2: Okay.
0: Dat het zo'n mooi beeld is. Dat helemaal over de hele vlakte gaat, zeg maar. Het is een heel... Ken je dat beeld?
1: Ja, ik heb het ook gezien.
0: Ja.
1: Ik heb ook een beetje gekeken naar de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: En dan brachten ze elke keer dat Jezusbeeld op de televisie. En
0: Mensen reageerden erop, op dat beeld, hè?
1: Ja.
0: En dan denk je, doe je ogen dicht en zie je Jezus gewoon staan. Van, ik heb mijn plan klaar.
1: Ja. En hij is met ontferming bewogen over een ieder.
0: Juist. En ik kan alles overzien. Waar u ook in zit, ik kan alles overzien. Want ik ben degene die komende is.
1: Zo is het.
2: Ja.
0: Prachtig.
2: Ja, zeker.
0: Het is wel een beeld. Maar het is wel...
2: Van Jezus
0: een
2: bedoel je?
0: Beeld.
2: Nou ja, die beeld wordt niet aanbeden.
0: Nee.
2: Want die is door mensen gemaakt. Maar aanbidden de geest van Jezus. Niet het stenen beeld.
0: Nee, dat mogen ook wij niet doen. Nou, als je je ogen dicht doet, dan zie je Jezus gewoon zo staan.
2: Ja, zeker.
0: Het is zo mooi. Hadden wij nog iets daarover?
2: Het is wel leuk dat zij bijzondere gunst ontvingen toen, hè?
1: Ja.
2: Toen werden ze extra geëerd door de koning.
1: Ja.
2: Zadrig, Mesach en Abednego zonder gunst in het gewest Babel. Dus ze werden wel geëerd.
0: Ja, zeker.
2: En dat is ook een belofte in de Bijbel. Als we zijn spoor gaan, dan zal hij ons eren.
0: Amen.
2: God eert ons.
1: Ja. Ja. Zo is het. Omdat we alle eer geven
2: omdat
1: aan koning Jezus.
2: Ja, aan hem geven.
0: Precies. Ja.
1: Want het staat er ook van Jezus. Hè? Jezus die nam toe in gunst bij God en bij mensen.
2: Ja.
1: En zo zie je het hier ook hier.
2: Oh, ja.
1: Omdat ze gehoorzaam waren aan de koning der koningen, werden ze geëerd. Kregen ze gunst, bijzondere gunst staat hier.
0: Ja.
1: Nou, geweldig.
0: Ik vind het ook zo mooi, dat stukje dat hij zich richt naar die mannen allemaal. Van de stadhouders, de overste, de landvoogd en de raadsheren, dus koning kwamen. En zij zagen allemaal dat het vuur geen macht had. Wauw, ik denk, je kan het je niet voorstellen. Maar toch als je ogen dicht doet, kan je soms denken van... Wauw, wat moet dat geweest zijn, hè?
1: Ja.
0: Wat moet dat geweest zijn?
2: Hoe kwaad moet die Nebukadnezar geweest zijn, hè? Zijn gelaatsuitdrukking veranderde.
0: Ja.
2: En daardoor zie je eigenlijk wat voor geest in de mens hangt.
0: Klopt.
2: Zijn gelaatsuitdrukking veranderen. Hij moet er woedend geweest zijn.
0: Ja.
2: Dus vuur spuugt dan uit je ogen, dat kan, hè?
0: Ja.
2: Kan verkeerd vuur zijn.
0: Ja.
2: Kan ook ernst van liefde voor God zijn. Dat gaat ook uit je ogen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar in dit geval, het is een hart geopend voor de verkeerde geest.
1: Zeker.
2: En zijn gelaatsuitdrukking, hij was woedend. Ja. Hij was gewoon woedend.
1: Ja.
2: En dan moet ik even denken aan Toon Herman. Die zegt van, ik geloof niet dat... er wordt altijd gezegd dat Jezus niet een blije man was.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ze schilderen hem nooit als een blij lachende man. Hij zegt, daar geloof ik niks van, zegt Toon Hermans. En hij moest een keer iets opschrijven voor kinderen. En dan maakte hij Jezus een blije man.
0: Ah,
2: hij maakte
0: mooi.
2: Van Jezus gewoon een blije man.
0: Je hebt geloof ik ook een mooi stukje, hè?
2: Nou, van dit is een grapje, maar het is een leuk grapje.
0: Dat mag ook.
2: Dat mag er ook
0: God
2: bij,
0: God op humor,
2: hè?
0: Toch?
1: Jazeker.
0: Ja.
2: Hobbelpaadje. Ik had een hobbelpaadje. Het beest had maar één oog. Echt Toon Hermans. Maar draaide met een vaartje te gek gewoon. Het vloog. Het draafde naar de regenboog. Het draafde lustig voort. Het draafde met het ene oog tot aan de hemelpoort. En Petrus, die ons binnenliet, die zei hierboven: let me niet op oogje minder, oogje meer. Dat telt niet bij de lieve Heer.
0: Oh, schitterend.
2: Dat is ja, echt, mooi. Ja, echt Toon Hermans.
0: Luister, die moest er even in. Ja, God kent heel, kijkt heel anders dan wij.
2: Ja.
0: En daar,
2: ja, maar zijn gezicht is blij.
0: Precies.
2: Een blije God, dat staat er letterlijk. Hè?
0: Ja.
2: Voor zijn aangezicht is overvloed en vreugde.
0: Ja.
2: Overvloed en vreugde.
1: Ja.
2: Psalm 16, vers 11.
1: Ja.
2: Voor zijn aangezicht is het overvloed en vreugde. Als je niet blij bent, moet je denken: hé, voor wiens aangezicht ben ik.
0: Ja, maar als je over God gaat praten en over Jezus en je gaat lezen, dan word je al blij eigenlijk.
1: Zo
0: dan
1: is
0: denk
1: het.
0: Ook. Je wordt blij van hem. Hij geeft vreugde. Hè?
2: Ja,
1: zo is het.
2: Voor zijn aangezicht
0: in
2: is dat.
0: In alle omstandigheden.
2: Yes.
1: In alle omstandigheden.
0: Ik mag dat zelf ook een beetje van getuigen.
1: Ja.
0: In alle omstandigheden denk ik van: als ik dan het oog gericht houd op God en ik lees zijn woord of ik krijg een tekst, dan word ik gewoon blij. En dat zei iemand ook wel eens tegen mij van: jij bent altijd zo blij.
1: Ja.
0: Oh, wat ben je altijd zo blij. Ik zeg: ik ben niet altijd blij. Ik zeg: van, ik maak heel wat mee. En van binnen is maar God weet het.
2: Ja.
0: Maar de vreugde komt van God, die gaat boven alles uit.
2: Groot is hier is je kracht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Dus echt de kracht.
0: Precies.
2: Ja.
0: En dat mogen we elke dag mogen we dat tot ons nemen. De vreugde is van de Heer, wat er ook gebeurt.
1: Zo is het.
2: Dat hij blij over je is, dat is je kracht.
0: Ja, ja. Ja.
2: Daar mag je rusten. Hij is blij over je.
0: Ja, precies.
2: Mensen misschien niet altijd, maar ja.
0: Nee, nee.
2: Zijn maar blij over je is.
0: En wat ik de laatste tijd heb, is dat er gebeurt natuurlijk heel veel. Dan denk ik van: alles komt goed.
2: Mm.
0: Leg het maar in mijn handen.
2: Ja,
0: alles komt goed. En dat geeft toch een rust, hè?
1: Ja, dat is die overgave.
0: Leid mij maar, Heer, in alles wat ik mag doen elke dag weer. Want
2: halleluja.
0: Het is best een moeilijke wereld. Dat geven we toch eerlijk toe.
2: Ja.
0: Alles komt op je af. Allerlei andere geloven, allerlei rustmethodes. Nou, ik kan ze hier wel noemen, maar. Het is onderzoek het woord. Daar
2: komt
0: gaat het om.
2: Komt op mij.
0: Komt op mij.
1: Zo is
0: het. We gaan nog even weer naar een lied luisteren. We hebben alweer zoveel besproken. En dat staat op de cd: in uw aanwezigheid. Leid mij, Heer. Want we hebben de Heer zo nodig. De toekomst is onbekend. Wilt u mij leiden om op weg te gaan? Ik hoef nooit meer bang te zijn als ik mij laat leiden door u. Leid mij, Heer.

0: Ja, we zijn weer terug. Bij Daniel zijn we aan het lezen. We zijn al aan het einde gekomen, maar jij hebt nog iets over de koning Nebukadnezar, hè?
1: Ja, zeker. Eigenlijk, dat gaat over Daniel 4. Dat moet u thuis maar zelf lezen. En daar staat eigenlijk dat het verhaal eigenlijk van de bekering van Nebukadnezar. En wat hij meemaakte, hij maakte een droom mee. Daniel gaat dat weer uitleggen. Maar toch gaat hij een brief sturen. Eigenlijk is het nog geen grote brief, Daniel 4. Die hij stuurt naar de hele wereld wat er met hem gebeurd is. En het aparte is, 7 jaar lang werd hij verworpen door mensen. Hij raakte zijn koningschap kwijt.
0: Hij ging van zijn voetstuk.
1: Hij werd als een...
2: Waanzinnige, hè?
0: Ja.
1: Als een waanzinnige, inderdaad. Ja. Werd hij van zijn voetstuk...
0: Ja.
1: Gestoten eigenlijk. Wat ook dat beeld was van dat... Of dat het teken van dat beeld was van, ja, van die Nebukadnezar.
0: Ja.
1: Dat beeld werd omvergestoten.
0: Ja.
1: En zo was het ook in zijn eigen leven. Ja. Die droom die kwam helemaal uit.
0: Ja.
1: U moet het maar thuis lezen. Het is zo bijzonder.
0: Ja, ja.
1: Maar hij stuurde ook dat hij na 7 jaar lang... 7 jaar moest hij... net als een koe gras eten.
0: Ja.
1: En werd hij door de dauw werd hij bevochtigd. Maar na 7 jaar kwam hij tot zijn verstand. En hij ging God de eer geven.
3: Yes.
1: Helemaal tot bekering kwam hij. En tot geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zou je eigenlijk eruit kunnen halen eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En... hij werd hersteld in zijn koningschap. Volledig.
0: Ja.
1: Hoe bijzonder is dat?
0: Ja. Ja.
1: Ik bedoel, eerst verworpen door mensen. En 7 jaar lang als een koe het gras eet. Als een waanzinnige. En daarna wordt hij helemaal hersteld. En zien ook de mensen dat hij hersteld is in het koningschap. Dat ja. God hem eigenlijk hersteld heeft.
0: Ja, de mensen gaan zien uit welke bron die put.
1: Ja.
2: Ja. Die eren hem weer.
1: Ja, die eren hem ook weer.
0: Ja.
1: Ik geloof dat er zelf staat dat hij meer kreeg dan dat hij eerst had.
0: Ja. Ja.
1: En hoe bijzonder is dat?
0: Ja.
1: Dan wilde ik even de luisteraars meegeven. Zo aan het einde van dit programma wilde ik de luisteraars meegeven van het is nooit te laat.
0: Nee.
1: Het is nooit te laat. Nebukadnezar was zo gevallen in hoogmoed. Ja. En toch was dat niet het einde van zijn leven.
0: Nee.
1: Hij eindigde
0: Amen.
1: Goed.
0: Amen.
1: En hoe
0: Amen.
1: Bijzonder is dat?
0: Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder.
2: En dan hebben we nog tijd. Dan hebben we ook zijn zoon, Belshazzar.
1: Ja.
2: En die luistert weer niet.
1: Ja.
2: Die gaat niet onthouden dat wat, wat in het leven van zijn vader gebeurd is. Die tekent dat niet aan.
0: Nee,
2: en laat zijn hart daar niet door veranderen. En dan krijgt hij die tekst aan de wand. Menu. Wat staat er precies? Nou, in ieder geval, het betekent, je bent gewogen en te licht bevonden.
0: Oh ja, ja. Oh,
2: je bent
0: dat
2: gewogen
0: is ook wat,
2: en te licht bevonden.
0: Ja.
2: En dan gaat zijn hele koninkrijk eraan. Dus je moet ook opletten wat in bij je ouders gebeurd is of bij je leiders. Let op.
0: Ja.
2: Als God spreekt, let op en laat je hart veranderen.
0: Ja, absoluut.
2: Hij is gewogen en te licht bevonden.
0: Ja.
2: Nou, wij willen zwaar bevonden worden.
1: Ja, zeker.
0: Volgens mij is het uur al om. En dan gaan we afsluiten nog met een heel mooi lied. Dat is Total Praise. We gaan God prijzen in onze hele totaliteit, zeg maar. Dat is het lied. Want dat hij alle prijzing waardig is.
2: Mm.
0: Wij willen u aanbidden in totale overgave. Want u bent degene die alles waard is. Daarom willen wij u prijzen. Van de Brooklyn Tabernacle. Total Praise.

Ja, dames en heren, het uur is weer om. En ik dank de panelleden Malte Westheid en Lina Hedrik. En mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek was in handen van Yvonne Westheide. Shalom over uw leven.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur.

0: Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten met hun muziek de muzikale revue passeren en de techniek wordt verzorgd door Vakkenbrals. In het komende uur muziek van onder andere Dvořák, Gershwin, Rimsky-Korsakov, Händel, Fauré, Tchaikovsky en Beethoven. Maar we beginnen met de ouverture in Italiaan in Algiers van de Italiaanse componist Rossini.

Dit was in de opening van het programma Los Classiek, de overture L'Italiana in Alger van Rossini. En uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Dan gaan we nu naar Tsjechië, de componist Dvořák in zijn Adagio Allegro Molto uit de symfonie nummer 9, bijgenaamd de Nieuwe Wereldsymfonie, opus 95. En we horen hier het Philharmonia of the Nations onder leiding van Justus Frans.

Dit was om 19:50 op zondagavond muziek van Dvořák. Adagio Allegro Molto uit de Nieuwe Wereldsymfonie nummer 9, opus 95. En uitgevoerd door de Philharmonia of the Nations onder leiding van Justus Frans. Dan zijn we nu aangekomen bij de Amerikaanse componist Gershwin. In zijn pianoconcert in F majeur. En u hoort het Allegro Agitato daaruit. En we horen hier als pianosolist Bojan Vodenitscharov samen met het Philharmonia Bulgarica onder leiding van de dirigent Jo Alfidi.

Allegro agitato uit pianoconcert in F majeur van de Amerikaanse componist Gershwin. En hier vertolkt door de pianist Bojan Vodenicharov samen met de Philharmonia Bulgarica onder leiding van Joe Alfidi. Dan staat nu kamermuziek op de lijst van de Russische componist Rimsky-Korsakov. En we gaan luisteren naar Hymne to the Sun in een uitvoering van cellist Vladi Warberg en pianiste Sarah Krombach.

Prachtige kamermuziek van de Russische componist Rimsky-Korsakov. Getiteld Hymne to the Sun. En we hoorden hier de cellist Vladi Warenberg samen met de pianiste Sara Krombach. Dan gaan we nu naar de componist Händel. In zijn overture The Arrival of the Queen of Sheba. En u moet dus letten op de twee hobo's die prachtige soli hebben.

The Arrival of the Queen of Sheba, bekende overture van Handel en uitgevoerd door de Academy of St. Martin the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Dan gaan we nu luisteren naar zang en wel het Piu Jesu uit het Requiem van Fauré. En we hoorden hier de sopraan Barbara Hendricks samen met het Chamber Orchestra Stockholm onder leiding van Erik Eriksson.

Dit was muziek van Fauré, het Piu Jesu uit zijn Requiem. En u hoorde de sopraan Barbara Hendricks samen met het Chamber Orchestra Stockholm onder leiding van Erik Eriksson. De Russische componist Tchaikovsky heeft een aantal fantastische stukken gecomponeerd onder leiding onder andere Zwanenmeer, The Sleeping Beauty. Maar we gaan nu luisteren naar de Bloemenwals uit de Notenkrakersuite. En we horen hier het London Symphony Orchestra onder leiding van de beroemde dirigent en componist André Pleven. Ja.

Bloemenwals uit de Notenkrakerssuite van Tchaikovsky. Overbekende walsen. En we horen hier de London Symphony Orchestra onder leiding van André Preven. Dan gaan we nu voor 8 uur nog even naar een voorronde van de barokmuziek in het tweede uur. En we gaan luisteren naar de componist Rameau. Frans componist. In zijn Ritournelle Tendre R. En dan krijgen we R Tragé. En daarna nog een keer Ritournelle Tendre. En we gaan nu luisteren naar het orkest van de 18e eeuw. Onder leiding van de Nederlandse dirigent Frans Bruggen.

U hoorde muziek van de Franse componist Rameau uit zijn instrumentale suite, namelijk de Ritournelle Tendre, daarna Air Tragé en wederom Ritournelle Tendre. En uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Dan maken we om 8 uur even plaats voor het NOS-journaal. En daarna komen we terug met de 2e uur van Los Klassiek. Met vele aandacht ook voor de barokmuziek in verschillende symfonische stijlen. Tot na het nieuws.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek op Eemland 1. Waarin diverse componisten met hun muziek de muzikale revue passeren. En de techniek wordt verzorgd door Vakbrals. In dit tweede uur gaan wij luisteren naar muziek van Bach, Tartini. Wederom Bach, maar dat is Johann Sebastian. En de eerste Bach is Wilhelm Friedrich. Dat is de oudste zoon van Bach. En wederom muziek van Händel, Concerto Grossi onder andere. Maar we beginnen dit uur met de overture I Vespri Siciliani van de componist Verdi. En uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert Fugarian.

Prachtige overturen van Verdi als opening in dit tweede uur van Los Classiek. I Vespri Siciliani, getiteld en uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van de wereldvermaarde dirigent Herbert von Karajan. Dan gaan we nu nog even naar de componist Beethoven voordat we naar de barok gaan. En we gaan luisteren naar het tweede deel, Larghetto, in zijn tweede symfonie. Dit keer gespeeld door de Nova Filharmonia Portuguesa onder leiding van Alforo Cassuto.

Beethoven, Larghetto, tweede deel uit zijn tweede symfonie. En fantastisch gespeeld door de Nova Filarmonia Portuguesa onder leiding van Alforo Casuto. Dan gaan wij heden naar Willem Friedemann Bach, de oudste zoon van Johann Sebastian, in zijn Sinfonia in D mineur. En het wordt hier uitgevoerd door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heinchen.

Wilhelm Friedemann Bach, van grote invloed van zijn vader Johann Sebastian Bach, zo te horen, in zijn symfonia in D mineur en uitgevoerd door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel, en dat was de jongste zoon van Bach, onder leiding van Hartmut Heentgen. Dan gaan we nu weer naar een wereldbekende solist op de trompet, en dat is André, Maurice André, in het Allegro van Tortini. En we horen hier het ensemble Orchestral de Normandie onder leiding van Jean-Pierre Berlingen.

Tartini Allegra uit zijn trompetconcert en vertolkt door de wereldberoemde trompetist Maurice André samen met het ensemble Orchestral de Normandie onder leiding van Jean-Pierre Berlingen. Nou, we blijven nog even bij deze fantastische trompetist en we gaan nu luisteren naar het Allegro uit het Brandenburgse concert nummer 2 van Johann Sebastian Bach.

Dit was een compositie van Johann Sebastian Bach. Allegro uit zijn Brandenburgers Concert nummer 2. En we hoorden hier onder andere op viool Christopher Warren Green. Op fluit Kenneth Smith. Op klavercimbal Leslie Pearson. En op hobo zijn dochter Beatrice André. Samen met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti. Nou, we krijgen nog even tot slot een toegift van Maurice André. En dat is wederom muziek van Bach in zijn Badinerie.

Badinerie uit de tweede orkestsuite B mineur BWV 1067 van Bach. Uitgevoerd dus door Maurice André, trompet, samen met het orchestre de chambre Frans Liszt. En ik denk dat weinig trompetisten op de wereld dit hem nadoen. Dan gaan we nu naar Händel in zijn concerto grosso nummer 4 in F majeur.

We sloten af met Händel, Concerto Grosso nummer 4 in F majeur en vertolkt door de Händel en Haydn Society onder leiding van Christopher Hogwood. Dit was Los Klassiek met muziek van onder andere Rossini, Dvořák, Gershwin, Rimsky-Korsakov, wederom Händel, Fauré, Tchaikovsky, Verdi, Rameau, de zoon van Johann Sebastian Willem Friedemann Bach, Tartini en wederom Händel. Techniek Vaker Brals, samenstelling HDG, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Paulien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.